Ook de wit wat ik het zei, dan is naar koga meskenet en de USCR, maar ja, doe je en dat Oskahoga, de badwoon megots, bezeg ik heb, but snegen ook al, wicht degnot, zo mesken al. De mag ik heb, mogen go wicht en mogen go wicht en.

0: Coach Ron Pan. Jo na Boatkisten. Oké, okay, iedereen weet thuis. Ik word geen gang. Ik gaf die aan, mijn ID en... Dan moet je hem schrikken op een nummer. Die hebben een list daar. Dan moet je hem schrikken op een zijn gasten. Zo, een beig, een beig, een beig. Oké, ik heb het geestje. Ik heb hem dat. Ik heb hem dat. Ik heb geestje bij. Dat was hem stassen. Dat was je wel moet doen, geestje. Dat was je just next dan, geestje. Ik heb dat gehoord, ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet I thought that's all I needed. So after you go now my license and they check away the budget stuff and they should. Nee, zo daar goeie aan in Jida, wat zei aan Jida. Tot dan als ik mijn income taxes en tot dan every year in Jida. So I don't know why. So dan ja, mogen nee, minnen aan job maar goed ik wan. We hadden net een goed commercial niet te doen, minnen. Maar ik had net een beetje niet je boy. We gaan niet, we gaan niet net staan, ik ga niet doen. We gaan niet schakelen, ik ga niet in Jida. Ik heb gehoord, ik ga mijn ID, ik ga mogen. Ik moet, ik moet hem schakelen aan de list, zo. Ik moet just net staan. Ja, ik ga niet tot daar goeie aan geïdek.
1: Federal election, I'm not just Nestan.
0: They had to, on the list, my license. I have a provincial license, also, yeah, Quebec license, meaning my status cardio. And, but they didn't, they found my address, but I didn't have to just in the machine. I don't have to say something. I'm not saying that's
1: So,
0: I'm going to vote.
1: Hey,
0: I'm going to go to the next one.
1: So, I'm going to go to the next one.
0: I don't agree with the platforms. So I research who I should vote for and the ones that I So I think every election should be important to people. But
2: Jigan makes a data nigo, Njigua elections Quebec, Twisha, you what she, why you I am snow switch go, Jigo, one Gio, you vote which.
0: In the Gaway, election Canada, I didn't have any problems to vote doyan. Moguji federal, I'm going to be much hard time. And I got Snassian on the list, and I don't know how to get on that list. And my children are. My children, Darshin, are on the list again, Neil. What do you want to say? He sounded very disappointed.
3: Agagan her roin in capo, did the chicka chessy be heg de witchit. Umagnagmun naich betum kaguno Mariam, hi udeka chessy be watchit. I uskayo and agamon agusinga dejga. How you been isinga de momagnagmun.